Dat is een lelijke ding wat kopwijs in Parijs. Iets helemaal anders als een bikereis, of een koplijs, of bij bachelorparties muiswijs. Op een baarstoel bij een braai, zit een ouwe en eet sy slaai. Asseblief my lief, sê ja, kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevraagd.

Goedemorgen, groep van morning men. Ek hoop dat reen net so lekker daar by julle. Reen lekker sachter en wat nat maak, oudsoor. Eerstens wil ek net sê, alle sterkte aan die lauwe familie van vandag van ons. Ingrid Gambere, speciale na kinders en kleinkinders. En al die ander wat vandag voor oopgraf te gaan staan, wat God gedoen het, is wel gedaan. En al my familie, julle familie, almal se familie, my Eden maatjes, een mooie en een lieflike dag. God seëninge rus op julle, dankie vir die woord. Baie, baie liefde julle, ja, die poppie.

0: Dan sê hierdie boodskapie van my, wil net geluk sê aan Linda Sons, wat bedank vir Jansie, moet dat dag geniet, dit kom van Jansie uit Heidelberg. En Jansie, baie baie dankie en een mooie dag vir u ook, ne? En Janie, definitief, kom eens kyk op wat sê ons telefoonlijn nie vir ons, voor ons na lekker sakkie muziek toe gaan. Iden FM, goeiemorgen!
1: Morgen my geliefde, hoe gaan het vanmorgen met jou?
0: Antie Mali, hoe gaan het?
1: Ach, Antie Mali, leer nog jong.
0: Ja nie, Antie Mali, moet leer, scout buiten.
1: Het lekker gereend, me.
0: Ja nie, het reen lekker, Antie Mali, het reen lekker.
1: Zeg, hoe gaat het met jou, Bokka?
0: Ey, voor away, Antie Mali, ey, voor away, ons gaan aan.
1: Ek hoor so. Ja, dat is mooi, ja nie, is een jouw stem hoor. En voelen mij zomaar lekker.
0: Ja, nee, dankie, die Malie, ja. Bye, dankie.
1: Ja, nee. Ja, alle maatjes, wil ik ook goed vanmorgen. Allemaal wat inluister vanmorgen. Alle yes. Moet alle dagen niet en alles wat mooi. Daarvoor, Auntie Jean. Morgen, Auntie Jean, mama Dina. Enta, goeiemorgen voor jullie ook. En het Elwijn en Dorientje, goeiemorgen voor jullie ook. Alles wat mooi is voor jullie. Al mijn maatjes op de radio.
0: Prachtig. Jullie
1: moeten een geziende dag hebben. Voor die zaterdag morgen is een nat dag voor dag.
0: Ja. Leer dag voor dag. Jij is leer, dag, Antie Mali, jong.
1: Ja, nee, wat. Want jij kan niks doen bij de kantie.
0: Nee, wat, je moet maar binnen blijven, Antie Mali, jong.
1: Ja, wees maar gezien, dus grand en pas je mooi op, hoor.
0: Daar zei, dank je, Antie Mali, hoor.
1: Alles van die beste voor jou.
0: Daar zei, mooi dag van Antie Mali.
1: Oké, okay, goed gaan, bye.
0: Daar zei, bye-bye. Daar zei, dus Antie Mali, wat zo lekker is samen met ons gesjans. En nou kom eens kijken wat ze hier eniekie voor ons.
2: Goeiemorgen, grand.
0: Hoor,
2: is lekker om jou stem weer te hoor.
0: Goed, sien
2: mense aan jou, as ook verjaarsdag wense, aan Oscar September met sy 70ste verjaarsdag. God se rijkste sien op sy lewe, en mag arme vader om nog vele jare spaar. Dit kom van Victor, uit 'n prachtige Mosselbaai. Amen, en veilig bly.
0: Dan sê Victor, baie baie dankie, broeder. Bedankt je boodskap want het hier gekom het. Kom eens kijken of want te sê hierdie enigie voor ons na lekker stukkie muziek toe gaan.
3: More, more, Rasper, Grant, Damons, wat een fresh breeze om jou te hoor vir die afgelope tyd op saterdagochtend op Eden FM. Dankie broer, dankie en laat het weer ruk van Michelle van Lavalia.
0: Dan sê Michelle, baie, baie dankie, vir dan jy boodskap, want die hier gekom het.
4: Morgen, Rasper, Rasper! Welkom in my huis, jou
0: Lena,
4: uister,
0: man,
4: jou teddybeer. En die Lena wil vir jou sê, doen het net soos jy kan, hè. Al my liefde, mooi bly. En ek wil net vir jy sê, hulle moet lekker dans vandag vir hulle competitie. Mooi bly, Rasper, lief vir jou, tata.

0: Hallo Kruintjie, daar een lekker hier bij ons, nee. Ek vraag van gebed vir my bors, en so kort asem is. Kruintjie, ek wil net sê, alle sterkte vir Ingrid Louse familie, haar seens, haar kleinkinders, haar sisterse seens, al haar familie. En Swigelaarstraatse mense, baie sterkte vir hulle. Ook vir my niggie op vlakte plaas, meneer Ingaan van haar. Alle sterkte vir allemaal. Maar dis een dag wat ons Ingrid gaan bere. Almal wat voor oopgrafte gestaan, wat God gedoen is wel gedaan. Voor al my Edenmaatjes, my familie, jou familie, amalse familie. Wat van liefde, jylle eie antipoppie.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamele met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Hi everyone, we're taking a big step at Jack's Build and Trade and would love you to be part of it. On Saturday, 3 October, we're celebrating our move from Ingo Stockers to Ingo Shop in Shop Partner, bringing you a much bigger range of tools right here in George. Your support, recommendations and encouragement have helped us get here. This is a milestone for our team, and having you there would mean a great deal to us. Expect huge launch day discounts, live demonstrations, and exciting giveaways. Whether you're in the trade, enjoy DIY, or simply want to pop in and say hello, you're welcome. Saturday, 3 October 2026, 7:30 to 2 o'clock. 21 Sapphire Crescent, Tamsui Industria, George. Come celebrate with us and bring a friend. Please pass this invitation on to everyone who loves a good tool deal.

0: Your Town bundles everyone's talking about.
1: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to Your Town across all networks.
0: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
1: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your More Town bundle.
0: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
1: Stay connected everywhere with More Town bundles. Telkom. Possible begins here.
2: Dan sê jy, liewe luisteraars, weer eens welkom. Dit is amper 20 minute voor die uur van 9 en baie dankie dat jy ingeskakel is. Kom ons kyk op wat sê die ander boodskappies wat deurgekom het. Hi, goeiemôre Grant, lekker om jou stem weer my huis te hê. Ek wil net vir Winnie, Monica, Jansie, Elizabeth, Nita en Vaseli sê, hulle moet hulle gesien die dag het, speel ietsie van Stofpad vir hulle, dit kom daar van Pietie van die Ara. Zandra, ek sê vir my, goeiemôre Grant, hoop het ek vertrou, dit gaan goed. Ek moet sê, welcome back, was goed om jou gister te sien, daar aan die kant van Rosemore. My gesiende dag het, het kom daarvan, Zandre, happy five, Randy en Jones. Baie dankie, broeder, en een mooie dag daar ook aan jou. Kom eens kijk hoe want te sê hierdie ander boodskapies, want het deurgekom het vir ons.
3: Morgen, Dra, mama Dina is aangeskakel, dank vir jou mooi program, hoor. Hi, Radio Familie, so goed, bye bye.
2: Dan sê, dit is die dierbare wat so lekker sang met ons gesjaas.
3: Praat. Sy laat my nou baie dank aan Jaline Klaassen, want sy was baie lief vir die song geweest. Baie dank, laat jy hem speel vir my.
2: Ja, nee, dierbare, toch so waar. Kom eens kijk op wat sê Antie Maai van ons. Antie Maai, goeiemorgen.
4: Hallo, Rasper.
2: Morgen, dierbare. Leem
4: nie jou stem te hoor.
2: Ja, nee.
4: Antie Mildred, dwaas Antie Millie so stil. Het was aan gister Olpey.
2: Die Mildred is daar.
4: En mama Dina is ook gegroet. En
2: al die dierbare.
4: Yvonne Uitdale, jy is gegroet.
2: Al die goed, maas.
4: Jou gister gesien.
2: Ja.
4: En dankie vir jou nomme. En Mary Ann is ook gegroet.
2: Ja.
4: Aan uitvlug. Paslin, jy is ook gegroet. Wat my altijd so groet. En Katrina van Volmoed, ek het jou gister geloeg, dus sit jy in een wit bakkie.
2: Ek het
4: jou gesien, Katrina.
2: In een wit bakkie.
4: En dit kom met liefde van Antima.
2: Mooi
4: dag, Raspe. Het reen en is koud.
2: Ja, is koud Antima, jongen. Is koud. Baie dank Antima. Mooi dag, danso. Dan sê om IJs hier in Rosemore vir my grant. Ek dans op my sokkies, jong. Jy laat my voet uit jak weer. Ja, om IJs. Goeiemorgen, om IJs. En een mooie dag daarvoor om ijs neem. Morgen, Grant, een gereelde luisteraar, maar skryf nooit in nie. Maar vanochtend kan ek het met nie Savi hou nie. Gaan te lekker gooi, papa Grant. Die heren van Temba Leto, ons kracht in Temba is weg. Mooie dag. Dit kom van onze luisteraars. Iden FM, goeiemorgen.
5: Grani, Grani, is jy Anna hier?
2: Sister Anna, ja.
5: Ja. Anna, wat is dag, ja.
2: Yes.
5: Die
2: moet
5: ek ken, die ken nie.
2: Ja.
5: Hij gelukkig wat heb ik jaarsdag, dat is de voorraad van die heren wat ik weet.
2: Ja. Als
5: ik bedankbaar is.
2: Yes.
5: Allemaal is de dag van opgave verstaan. Sterkte.
2: Dat is iets.
5: Bekende, onbekende, is een geschiedenis dag van allemaal. Bij dank ik eraan. En een mooie naam voor jou.
2: Dat is een mooie dag, meneer. Voor jou ook.
5: Bye,
2: dan zei dit is de Anna wat zo lekker is samen met ons gesjaas. Ons begin hierdie zaterdag op een gepaste noot, man. Pen recht op die tijd, jong. Ai, mensen, ik raak soms zo 16 van voors af. Ai, hoendervleis oomlikke, mense, hier gaan ons.

Steven Smart, jong. Oom Steven, had ek jou goeie moere? Een van de Pelana se eerste DJ's destijds, jong. Oh, ek en hy man is groot vriende. Ek kom uit die daar uit, jong, die eilandse mense. Oeh, waar is die eilandse mense nou, jong? Die gewese collega's van Tabletop. Laat weet my of julle ingeskakel is. Waar is die eilandse mense, jong? Santa Valley, kom ek!

mann. Ei! Da-dampa, dampa, dampa, dampam, ba, dampam, bam. Woe, mense! Goeie jare hierdie jong van die mens, jong. So, moet nie vergeet van sy.

0: Sister Becca. Hartlik jou goeiemôre, sister. Ek weet, dis nou een van my oud collega's destijds, Dan van Sully's, jong. Sjoe, mense, goeie tye, jong. Good times, soos die Engelsman sou sê. Maar nou ja, ne?
1: Oh, Raspe, moet nie praat van blikkies gif nie, jong. Bossies gif en blikkies gif. Ander al sommer sê, dis blikkies, maar dis bossies gif. Ek haat ek groot geraak, o maat, haat ek groot geraak. Maar die ander mense sommer sê, dis bossies blikkies gif, maar dis bossies gif se dag. Oh, nou praat jy Raspe, nou praat jy knijper, knijpers. Nou laat jy my verdink, o maat, nou laat jy my verdink aan iemand wat ek eerst ken nie, o maat.
0: Ja, nee, dis die waarheid, Kavuks. Ek sê jou, ou maat, dit was die glorierijke jare van een mens, jong. Sjoe!
2: Goeiemorgen, Raspel. Langklaasse hoor van jou, my vriend. Langklaasse hoor van jou, my vriend. Gooi, my bro, gooi.
0: Maxwell Meyer, alipad, jy het boodsits uit, lieve luisteraars. Sjoe! Time, ek en die man kom ook al die blauw daar al aan. Destijds een taxi driver, jong. Mense, hier op pad lang kloof toe, jong. Sjoe, Maxwell, had ek een goeie morgen, my vriend. Hoop het dan goed saam met jou. Ja, Maxwell, ek en hy die diep plekke geloop. Toen toe, die raks, die blauweis, al die plekke, jong. Die White House. Mense, dit was die goeie tye, jong. En mense sal nooit ooit weer die goeie tye terugkry nie. Maar net die goeie herinneringe, mensdom. Sjoe, mense, maar dit was goeie tye, hoor. Goeie tye.
3: Goeiemorgen, Grant. Jou muziek is baie lekker op hierdie renerige zaterdag, nie? Goeie natto, broer. Maureen Jones van Nesna.
0: Dankie, dierbare. Mooi dag, danso, nie? En dan sê my groot vriend Steven Smaan van my. Goeiemorgen, Rasper. Stevie Gip in die huis. Huisboet. Vat my palane toe, stay blessed. Dit kom daar van ons groot vriend af, nie? Ja, nee, dit was goeie tye, mense. Mense sal nooit weer daar terugkry nie, rarig waar. Baie sal dink, ek praat nonsens, maar dit is die waarheid. As een mens net so stil sit en dink oor die lewe, lieve luisters, dan sê jy dink, dan sê jy vir jouself ook, Rasper, waar is ons daan, ons nachte nie nou nie? Jo, mense, dit was vir jou rarig. Good times, man. Maar ons maak ons gereed vir advertentie breek en as ons terugkom, dan maak ons amper gereed ook vir die kans of a city begleef. En dan net daarna gesê ons lekker weer verder.
4: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
5: Ready to get your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing, or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the Super 5-litre PVA paint white for only 79 Rand. The Super 20-litre white PVA paint for 269. And the Super 5-litre white gloss enamel paint for just 299. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.
0: Dan zijn jy weer eens welkom terug, lieve luisteraars, en dit is so 10 minuten voor die uur van 9 uur. En baie baie dankie weer eens dat jy ingeskakel is op die nummer 1 in Gunsteling Radio FM, jou stem in die paradijs. Had ek jou goeiemorgen om IJs. Ek weet om IJs dit nou seker nie gehoord toe ek net hallo gesê het om IJs en Jason. Had ek een goeie boor aan jylle daar aan die kant van Rosemore, onderscheidelik Rosemore en Pakkelsdorp. En weet jylle, luister nou lekker na die radio. Om IJs, hierdie ene is om IJs, jong. Die glorie daar om IJs. Good times, jong, good times. Ek het altyd hierdie lied gesing, jong, toe ek opgetreed by verskillende plekke in verskillende dorpe. Lieve luisteraars, jong, put your sweet lips a little closer to the phone.

Auntie Jules, isa isa agnaw yung 1, 2, 3, 4, 5 Oh, Pastor JP, Kuya Mora, brother. That irilit lamay so may dangang Pastor JP van this states yung. Oh, that blow suit yung. I like the blow yun ah. Pastor JP, may di swardas. Mensen, ik was penrecho bij jaren, jong. Die oude mensen, het was altijd gezegd, penikirecho op, jong.

0: mensen met op een schakel. Het is hier warm. Fijn Grant, lekker dag voor jou.
1: Dankie dierbare, dankie aan die dierbare, nee, mooi dag daar zo.
2: Rasmer kijk hoe lijkt aan die Jean.

En Janie, lieve luisteraars, jo, wat een lied, jong. Dan stuur iemand hier op die WhatsApp-lijn van mij een foto, jong. Jo, amper een video, ook een video. Daar waar ik dans, jong, met die bottle in mijn hand. Mensen, dat is destijds die, jong.

Joh, wat een lied, is dit nie, jong. Dan is hy sister Katie van my, morgen Rasper, goed om jou weer stem te hoor. Uit de Nat Nysa, welkom terug in die studio. En ek geniet jou muziek, dit mooi naamweek, dit kom daar van sister Katie van Nysna. Oh, dis kwart voor naweek. Dan die bakkels dorp op diek. Ek sien vir julle roer julle litte nou, jong. Hoppa! Hulle dans om met die pille op pad toonbank toe, jong. Gevaarlike sake, julle moet lekker werk, nee? Al die apteke. Oh.

Hartelijk goedemorgen, welkom hier bij Stem in die Paradijs. Het is zo 12 minuten, oor die uur van 10 uur. Baie dankie dan aan Grand Damens, ingehaken en ingeskakel hier bij jou gunsteling Radio Eden FM. Jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Ons kom vir jou lekker, kuier ons saam vanoggend. Ons is hier in George, nabij die George Airport. Ja, ons is hier bij Franjo Ferreira, se plek, ja, die kostschool, nee, waar al die chefs en allemaal bij elkaar kom. Vandaag is natuurlijk een baie interessante dag. Dus die Kijk en Koek Carnaval 2026, net hier in de George bij Franjo Ferreira, se plek, ja, nee. En baie interessant, nee. We are broadcasting from the second Franjo Ferreira Academy Kijk en Koek Carnival. And it's our first demonstrator of the day. It's just begun, you know. Taking visitors right back to one of the oldest and the most fascinating forms of baking, you know. Yeah, that's going to be something else. They're going to be doing something, she's building something, sourdough bread from scratch. Now, so nee, niemand het pas haar demonstratie voltooi. En ons gaan nou bykie later bykie het luister oor hy recept en bykie gesels. Hoe sê die saak aan die gang kry? Nou, ons gaan binnen enkele oomblikke gaan ons saam met daar gesels en hele paar gaste wat ons ook het, wat saam met ons gaan kuier hier in ons uitsaai eenheid, nee, by die Kijk en Koek Carnival 2026. Dat is natuurlijk saterdag, dit is die 3 oktober. Ons gaan baie lekker saam kuier. So, ons gaan ook gesels saam met een van die organiseerders, wat ook saam met ons hier in die uitsaai eenheid gaan kom kuier en lekker saam met ons bykie gaan gesels oor wat vandag hier aangaan. By hierdie interessante geselligheid wat hier gaan, is heel wat mens, ek sê vir jou, dit is omtrent iets interessant. Die weer speel nou nie lekker saam nie, maar een lekker reentjie, verwelkomende reentjie wat ons tans het hier, hier in die George omgeving, baie interessant, nie? Goeie muziek wat ons hier gaan speel, ons gaan baie lekker saam kuier. Ons is tans bezig, met die verrichting is binnenkant bezig en ek is buitenkant in ons uitsaai eenheid. Ons keer lekker saam. Ons wil ook dankie sê vir Grand Damens, wat natuurlijk saam met ons gekeer het vanoggend die ontbijtprogram aangebied het. And yes, we're going to make it happen this morning. And I'm going to be with you up until the hours of 1 o'clock, right here on your voice in paradise. What is a Saturday without this one? Getting things started and get you going, get you moving on this Saturday morning.

Yes, nothing without us. Ja, wat een interessante lied, nee. Nou, soos ek vroeger genoem het, nee, Jans is hier by Franco Ferreira Academy hier in George. En dit is waar ons lekker gaan saamkeer. Nou, hey, binnen enkele oomblikke gaan ek natuurlijk aansluit by een van my gasten, gaan die by my kom aansluit hier in die atelier in ons buitenuitsendingseenheid. Ons gaan baie lekker kuier, ons gaan lekker gesels, ons gaan baie interessante goedjes kwijt raak, net hier op die lig. So moet nie weggaan nie. Bly in geskakel, hartelijk goeiemorgen ook aan jou, meneer Guisman. Ek kreeg een boodskap hier van Henrikus Guisman, hy sê, my Sebastikus ingehaak en ingeskakel, broeder. Hartelijk goeiemorgen aan jou, meneer.

Alright, welkom back. Hartelijk goeiemiddag, goeiemorgen althans. Welkom terug hier bij jou gunsteling radio hier in FM 20 minuten voor hier van 11 uur. Ja, baie interessante gesprek gehad, samen met een baie interessante dame, nee? Ja, that girl, interesting. Some of that coming your way right here on this beautiful Saturday. Little bit of a cast right here in the George area. And I must say, a little bit of a drizzle, you know? Yeah, not heavy.

0: Ja, hartelijk goeiemiddag, welkom terug, hartelijk goeiemorgen althans, welkom terug hier bij jou stem in die hart van die paradijs. Baie interessant, ek het nou lekker gesels hier saam met ons gast, Caroline Laas, en sy gaan natuurlijk binnen enkele oomblikke demonstratie doen, hier binnen in die gebouw, bij die Franso Ferreira Academie. Sy is natuurlijk een chocolatier, hè? Ja, Caroline het ons vertel hoe lekker sy aan die chocolate maak en die disse wat sy voorbereid, hè? Baie interessant, ons keer lekker saam hier by die Kijk en Koek Carnival 2026, rechtstreeks hier op jou stem in die hart van die paradijs.
1: Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and

0: Nou ja, welkom terug hier bij Stem in die Paradijs. Lekker wat ons saamkeer. 17 minuten voor de uur van 1 uur. En ek het vir beloof, ons gaan binnen enkele oomblikke gaan ons keer met nog een gas. En prachtig, hier het sy nou ingewals gekom hier in ons atelier. Niemand anders as Tanya, nee? Van Bykelicious. Tanya, hartelijk goedemiddag. Hoe gaat het met jou?
1: Goedemiddag. Dit gaan goed, dankie. Dit is lekker om hier te wees.
0: Lekker man, lekker. Nou sê vir ons en vir luisteraars gauw vandag, wie is Tanya?
1: Oké, okay, Tanya van Bykelicious is van Oudtshoorn.
0: Ja.
1: Ek is een kykartist en ek specialiseer in troukoeken en koeken vir enige ander geleenthede. Mm-hmm. Sowel as French macarons, royal icing cookies. So enige iets soets wat jy benodig vir een groot dag of een mooie geleentheid in jou leven. Ja, ons doen dit.
0: Of een belangrike geleentheid.
1: Een belangrike geleentheid, ja.
0: Daar sê. So jy is basis the go-to girl.
1: Ja, ja, mens kan so sê, ja.
0: Ek sien baie elegante sake wat jy mee bezig is, nee. Ek het gekyk hier na die, jy specialiseer natuurlijk in designer wedding cakes.
1: Ja.
0: So,

Diem span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerk hoor. NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeugd Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangbi, Muslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak Pastor Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jaken James Scholes by 071-868-6128.

Laat staan toch net je stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterheid.

0: Jouw neusie is nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid.
1: Waar is dat
2: geen naam?
1: Goeie naam, meneer.
2: Ja, je goeie naam.

0: op Party Time. In die geselskap van Piet en Johnny en as jy intussen die ander gesluit het, hartelijk welkom en dankie dat jy die 2 ure bykie op sy gesit het, net om saam met ons in gesprek te tree of net rustig achterwoord te sit en na ons te luister op hierdie program. Verlede naweek was ek ons bykie daar op die plaas gaan keier en dit was te heerlik gewees en ek hoop hulle het die link ontvang en hulle is ook ingeskakel hier saam met ons. Dan wil ek ook net daar so naan sê daar vir Rosé en vir Laviano. Die tweekies is ook die ene oor daar voor die radio. En ja, Nig Berl, welkom en baie dankie dat jy ook aangesluit het hier by ons op Party Time.
1: Ja nee Johnny, ons sal moet wegspring, ons sal moet, ek weet ons sal luisteraars wag in spanning, waaroor praat ons vanavond?
0: Kijk, al wat ek net gaan sê Piet, hier is myne, ek weet nie waar Johnny is, maar hier is myne. En ek wil afskop met eniekie wat ek heeltemal al vergeet het van, en die man het later het een pastoor geraak, hy het een zwart mantel met een wit boordje gedra. So gaan om sy volle name gaan ook omnoem, hy is nog vandag mee met ons, he. Pastoor David Kleinbeeltje. Ken jy hem?
1: Johnny,
0: jy weet nou waar hy op pad is.
1: Ek weet waar hy op pad is, kyk ek onthou die ou altyd met sy iemand het gesê met sy agtertas.
0: Het was een kuis.
1: Ja.
0: Een koffer.
1: Ja.
0: Daai ding, jy kan nie een halwe borrelie terpentine en hy ding laat breek, hy vreet hy hele kuis op. Hy ding met van box, kaartbos, wat? Harde karton.
1: Oké, en dan weet jy laat my nou sommer onmiddellik dink, ook aan iemand, ek weet die Blankoenaars, sal weet onmiddellik van wie ek praat, want op een manier het die man, ek kan onthou as kind, die het sy naam te noem, het hy een type van een vrees ingeboesem. En totdat ek een dag achtergekom het, met kinders hy was nie so met die kinders as wat hy met die groot mense was. Ek praat nou van Obie Nous.
0: Nee.
1: Nou, Obie Nous, ek ga dit sê Obie Nous. Die Blankoenaars moet vir my sê van wie ons praat.
0: So met ander woord, Obie Nous het een nous gehad vir groot mense. En een nous gehad vir klein vir kinders.
1: Ja, kyk, dis ons ook naam wat die vrees ingeboos het. En dan pakkel ze op self. Ek ga nie die ou se naam noem, ek wil hy die pakkel ze op as.
0: Ja, moet een beetje deurkom met die manne. Moet
1: een beetje deurkom en ja, so ons praat vanavond, Johnny. Ek weet iets, soos jy gesê het vroeger, het baie nieuwe luisteraars het by ons aangesluit. En dat gebeur somtijds dat ons een topic oor en oor en oor doen. Maar hy raak nooit boring nie, want hy is nooit diezelfde nie.
0: Ja, Piet, om kort, om met jou ding kort te sit, ken julle byname? Ken julle byname wat ons nou nog geken?
1: Ja, en weet wat so interessant is van byname, ne? Kyk, as jy nou opgegroei het saam met die persoon, en die persoon beweeg nou, en dan, ons is nou groot, en die persoon trek nou miskien na ander plek toe, Kaap toe. Nee meneer, die bynaam bly hier achter.
0: Jy sal terugkom.
1: Ja, yes.
0: Jy sal terugkom.
1: Yes.
0: Jy gaan ook om kry, so.
1: Yes.
0: Ek dink dis so wel, hy ander klong, wat sy naam, Japie Tetkop. Hy het een kop gehad, soos een windkous. Jy sien, groot voor en klein achter. Groot voor en klein achter. Jy is so lekker windkous.
1: Ja.
0: Dis waar vandaan die naam kom, Tetkop.
1: Wie, Johnny, wat vir my altyd so interessant is van een bynaam, nee. Die naam wat om vooraf gaan, pas so mooi by die bijna.
0: Kijk die manneke jou lang.
1: Ek praat van Japie Tetkop. Ek ken een Johnny Brek. Johnny Eentand.
0: Jy het nog nooit gehoor van een Michael Tedkop?
1: Nee.
0: Nee, dit passie.
1: Of een Pet Langkop.
0: Dit moet Jaapie wees.
1: Dit moet Jaapie of Johnny wees. Sorry vir jou, Johnny.
0: Johnny maar, Prink. Ek is so blij dat ek jou bynaam gehad het. Wat sou hulle vir my gegeen het? Spookasem. Maar ek was met al die tyd, al die jare was ek min.
1: Ja, dat is kom ons luister gou na ons luisteraars.
2: Goeienaand. My twee goeie vriende daar van die kant van Jossie uit die koue hy loop weer uit. En dan sê Ganga, my goed vriend van die sanger op hier, dan Tommy, dan Mary, dan sê al die luisteraars van Eden FM. Ja, dat is weer een lekker gevoel om die twee vrienden van George en my woning te hebben. Julle maak my aand as julle op die liggers leen wacht vir julle twee manne. Kom, laat ons nou lekker lag vir die aand.
1: Klipje is in die huis.
0: Pari dan goeie naand.
1: Oh, en hy is toe ook nou nie meer daar saam met ons nie.
3: Naan Piet en Johnny, welkom terug. Aangeskakel. Wacht een vrij prachtige program. Vrij prachtige program van julle. Al die radiofamilie is ook gegroet. Julle moet maar lekker allemaal inluister. Julle moet veilig huis toe gaan hoor. En naan by die huis. Bye-bye, Piet en Johnny. Mama daai net een lekker koel mossel by. Bye-bye.
1: Ja, Nant, PNJ, Karel Thalie en al die paard het hy maar zwag vir die topping om my klaar te lach, sê Monica. Dan, goeie naand, Party Time, welkom in my huis in Timbaletu. En dan, Johnny, daar het Pakkelsdorp het goeie naand om Pet en Johnny, Kola, Myrtle en oom Nick is in die huis. Ons geniet julle. Nou ja, Nicole, jy en mami en daddy moet die program saam met ons geniet. Kijk, dis die gesoente, Johnny. Mm. Hulle is ingeskakeld. Daar uit Pakkelsdorp uit. Nancy, ons is ingeskakeld, Stellan Whitey, en ons wacht vir die topic.
0: Paritam, goeienaand.
4: Goeienaand, maar wat waar jy laat, wat doen we in die radio af?
0: Nee, ons is ons dan?
4: Samar die stasie speel die.
0: Speel die stasie nie?
1: Ons is
4: nog steeds. Lady Smith nie, maar is die niks nie.
0: Waar van skakel jy, meneer?
4: Lady Smith.
0: Nee, ons is levendag, want dit nou al mense vir ons gebel van Albertinia af.
4: Want ek het net maar gedoet, dit was die laatste koor gewees daar.
0: Okay. Nee, maar hy is seker nou bykom.
4: Okay, dankie.
1: Ja, nee, naand, mooi aand vir allemaal, Johannes Tos, lekker slaap, Maureen daar van Kasia, dan die hoenderluisteraar is ook hier bij ons.
5: Goeienaand, mannen, goeienaand, welkom terug. Naandse luisteraars, ek is ingeskakeld. Ek doe nou al hierdie moeite, net om my auntie Sophie te naand te sê, want sy wees my feest, twee feeste. As ek aan die vanavond gaan groot, die auntie Sophie Verner, die is gaan groot ook my collega Saki en my Anne Neef Raymond. Kom ons geniet die aand saam met Pet en Johnny.
1: Asie. Dankie, Estian. Hoi naand Party Time, dis Karen Hafke, hier vanuit Mosselbaai, Sonskynvallei. Ek en my gesin is ingeskakel. Goeie naand, Auntie Lena.
0: Party Time, goeie naand.
6: Hallo, Pet en Jory.
0: Nalo.
6: Hoe gaan het aan met julle?
0: Ons klaag laat die Nalo gaan het self.
6: Hier, ouderdom pak nou kwaai, man.
1: ek wil hy nie maar gee, maar
6: ek wil hom voorblij maar toe haag toe by my is. En ek is nou die 24ste van die maand is ek 83.
0: Jo,
1: dis een mylpaal.
6: Nou vraag die mense vir my, hoe word jy en so oud jong? Ek sê, ja, maar jy moet onthou, my van die stenen weg, en die berg is groot en lang, en stenen is hard.
0: Ja, nee, jy klink jonger as knippie.
1: As hy nou loopt, lekker aan.
6: Ja, ek het daarom gedimpel, ek ben daarom vanavond weer geslaat, my stem ook laat hoor, wat die mannen praat al.
0: Yep.
6: Ik, nou, ik dacht, een blanke man ook gezegd. En hier zeg, hoor je wel niet meer op party time.
0: Uitza.
1: Ja, nee, ons is met dat.
0: Dank je.
6: Ik ben bij jullie geniet door.
0: Dank je, Nalo.
1: Okay.
0: Mooi aan.
6: Oké, mooi aan verder.
1: Bye. Dan, Away Pet en Jody, zo blij jullie is terug. Nou gaan jullie twee weer ons aan. Spice, ik bedoel dat als ik zeg spice, met andere woorden, opkikker. Dennis,
7: Pet, je kan ons maar een naam in Afrikaans zeggen.
1: ja, nee, Dennis, jij zou voor mij moeten zeggen wat hij naam is. Ik praat specifiek bij die Blankoenaars. Naam Pet en Johnny en ook al die partytime luisteraars. Lekker om weer naar jullie programma te luisteren. Ik geniet altijd jullie programma. Zaterdagavond, zei Anna daarvan, Riversdal.
8: Goeienaand, Pet en Johnny. Dat is ik, die kant van de Richmond Percy. Bana, ik weet niet wat met mijn radio aangaan, maar hij slaat nog net of ik weet wie voelt. Die fout misschien bij jullie alleen niet. Zo, alsjeblieft toch. Als jullie misschien kan weten naar de signaal. Alsjeblieft, want ik wacht net voor die topic, alsjeblieft.
1: Ah, nee, ons is daar bij Johnny en Pet. Naant, wat van jantantjes? Of aan koffiekant? En boetieskeepkop. Jennifer Donkey. Ik ken een spek op, Johnny. Gooi naar partytime. Leiwag zei, ze is kangaka. En dan wacht ze even die topic. Ja, Leiwag. Leiwag. Waar komt dat vandaan? Naand, zei, wat van die koelkoppen? Dan gooi naar mannen. Welkom in mijn huis. Ik luister en waarover praat ons vandaan. Want die bie weet.
0: Kijk je, zij praat van die koelkoppen. Jij moet niet vergeten van die rode bekjes.
1: Ja, zeg, rode bekjes ook een pakkelsdorp. Ik stek door een andere familie. Wie Johnny wat voor mij zo oudelijk is? Nee, als één familie, één persoon in haar familie een bijnaam heeft.
0: Nee, hij is oererf.
1: Ja, op je oude die hele familie. Zoals bijvoorbeeld die gladde tijers.
0: Waar is dat geen naam?
9: Dat is geen naam. Ik heb Eil en Qatar, zo ik weet niet, mama en jelle.
1: Goedenavond, Pet en Johnny, welkom terug. Ik wacht voor die topic vandaag.
0: Kijk eens, om Oboet, nee. Oboet Hartnik. Hij later geword, nou, om Oboet, zijn vrouwsnaam was Ansani. Dit ono later met ding, kijk, omdat hij Hartnik is. Het ooit doen ons om Oboet Hassie. En toen maken we zomaar rijmpie. Om Oboet Hassie, dan staan die Dassie.
10: Hoi, Nanze, Pet en Johnny.
0: Nanze.
10: Michael Faldin is kan gaken, man.
0: Jee, Mr. Faldin.
10: Dat is een mooi namantje wat jullie begint onthouden niet. Hij was heel nacht nat. Broeks. Zal hem niet laten keer al dit. Jong, ik is hier van die lucht af. He. En ik koop die data en zulke grote. Ik heb zo bij je bezig gehad. Hou voor Michael Faldin nat. Til hem op tot in die dop. Oh, hala. Je moet niet vergeten. Mijn Heidelbergse chommie, of wel hem dag is. Ons zoek het vandaan, als we het weten. Ons al wat ons zoekt. Jij weet wat ons zoekt. Geef. Ganga meneer Jenongo nou. Ik is ook voor Heidelberg. Hij moet vragen wat die topic is. Hij moet niet vergeten. Ik heb die topic gehoord. Michael Faldin heeft gehoord. Zijn bijnaam. Ik is Michael Murbien Pepe. Ik is alles. Ik was al voetjes. Ik was blikkiekos. Blikkievis. Wat is Ganga zijn naam? Is ik een vakschooltjes. Meneer, ik ben mijn vriend, airtime koop, waar je moet koop.
0: Hallo, Molly, worry. Als David dierkom, is het moeilijkheid.
1: Hij gooi een aanzeker, is ingeschakeld bij partytime. Eet een prachtige slangenvier, dat komt met liefde vanaf Amy Philander. Welkom, Amy.
0: Welkom, slangenvier.
11: Ook Pet en Johnny, gooi een aand, man. Ik is bij je blij, jullie vanavond de programma's. Ik hoor juist volgende week aan, Blanco. Maar weet wat, jij praat nou van namen, hè. En name, vooral bijname, het een gewicht gedra.
1: Ja.
11: En als je kijkt, die nog op praat van onze goede vriend daar, aan die rode rand, die kennen we die rode rand. Nou, alles gevaarlijke mannen. Dan weer voor aan pontje vlees. Weet je ook een pontje vlees in en rond nakken tellen. En dan weer voor het weer gezegd, o baas, nee, ze is een gevaarlijke man hij geweest.
1: Yes.
11: En daar waren nog een kaliële. Daar was een klomp mannen wat gevaarig geweest op blank, want je hoort, hij mannen zijn hier rond. Dan moet je weten, het is moeilijkheid. Ja, maar je beschoolt het allemaal bij je namen van mensen gegeven. Maar ik heb bijvoorbeeld, ik weet niet, je ken je Piet. Hij was een meisjekind in onze klas. Oeh, bij je afknorrig. Hij weet niet eens, man, boelien, bij je afknorrig. Je moet wat brood brengen, je moet wat twee zin brengen. Je die brengen. Nou, je weet maar, als een blanco wordt door een middagskof. Oeh, en die ogen zijn genoeg klaar. En worry, wat ga je voor Lena geven? Nou, Lena heeft maar zijn bijnaam gehad. Nou, dat is nog zeker maar een lelijke naam. Maar let eens even, Lena Hamburger zeg je, Hamburger vergeet je. En dan zei je, zien. En ze zei, jij hebt het gezegd. Jij hebt gezegd, Lena Hamburger vergeet je. Maar zoals ik zei, dat was ook een uitkenning geweest. Omdat bij je naam was maar zichzelf. Johnny, als een klomp Johnny's.
1: Ja.
11: Oké, wat die bij een klomp Pitten niet, maar ja, ik heb het gewoonlijk een naam gehad dat de koppel was aan zijn ma of zijn pa.
1: Ja, ja.
11: Zijn Crowley van Hansie Crowley, zo hadden we die. Zo, namen was gewoonlijk gekoppeld aan mensen. Ja, ik bedoel, dat het effect op mensen zijn persoonlijkheid toch gaat. En een of andere, maar hij heeft een naam voor ons geleden. Maar zoals ik zei, hij mannen, een gevaarlijke man, en Dennis Kleinkoppie. Weet je, hij boer het met zo'n gerij altijd met een bicycletje. Je moet krijgen, hij doet nog apart, dit oor kan die pad, die wat mensen gebleven. Oké, ons mensen, ja, al die tijd daar gebleven, maar ze moeten ons uitgesmijten waren. Maar Dennis, hij was zo'n oude boer. Oh, Hannes boer. Gevaarlijke man, nou, je weet maar zo'n blanco, je moet gaan planken. Daar bij die zaag meer, nou, je moet voor bij oba's. En nou salie laart op, en nou anders boeren, allerlei mensen. Zoals je, als alle jongen waar, hoor je dat je maar weet, jong. Over bloed niet over goed oog. Lekker aan, mooi programma, dank je wel alles.
1: Dank je, Sim, maar jij het vergeet van oma's monkey. En oma's mim.
12: Sim Crowley. Als je niet daar bij jou niet, je bent ons, meneer. Je bent ons. Als jij Sina komt vakken aan. Nee, als kinders. Kijk je vakken zijn broek. Nee, het gehangen die klokken zijn broeken wat nou was.
1: Ja,
12: nou,
1: ja.
12: Die tijd is je broek zo gehangen. Maar je tjootje.
1: Ja, ja.
12: Kijk je, jij was een tjootje.
1: Jij
12: was een groot tjootje. Nee, vakken, nee. Je hart toe weg van vakken. Als je haar komt varken aan. Varken niet. Dan moet je alweer omdraaien. Jij blijft me zo een trirat.
1: Naand mannen ingeschakeld uit Kalletsdorp, dat is Willem en Nontels, wat daar voor ons groot uit Kalletsdorp uit.
7: Dan raad ik maar nog varkjob, zijn naam in Engels en ze pookjob.
1: Jij praat van jouw bierman, en die andere ding is, die luisteraars moet ook een gedachte over Johnny. Ons is volgende week een blanco.
12: Ik waar emotie. Huh? Ik waar emotie. Okay. Jij loopt ons voor. Ik waar niet, jij loopt voor.
13: Goeienavond, met de Johnny. Welkom aan de Lena's ijs. En ik over die ijs, die mannen is op die lucht. Hij is op die lucht. En dank je voor iemand wat mij al reeds gegroet op de radio. Ja, met de Johnny. Jullie moeten het aanmaken vandaan. Maak het aan. Ons wacht voor die topic. Ik heb nou later bij je ingeschakeld. Maar geziende aand voor jullie verder. En ja, gooi die dingen in lucht. En laat die val waar je wil stellen. Lekker zij.
1: Johnny, kijk nou die naam. Wat van Jan, wat zijn voet?
12: Ja?
1: Oscar nou niet.
12: Wat rij moet Kosi voet? Kosi wat voet?
1: Oscar nou niet, die Marlin. Als je van neppies of nappies. Oscar nou niet die naam op je lach zijn. Goeienaand op Peter Noem Johnny, welkom om huis. Ons is ingeskakeld en luister naar Party Time. Naam Gerrit Serrada. Johnny, neem ik kapok. En ik kan natuurlijk denken wie die naam gestuurd heeft.
12: Ja, die gezicht is bekend.
1: Yes, yes, yes. Goeienaand en reden dat is die emmer koppen. Naam ze, ken jullie oom Piet Potlood? En om tafelpoot. Nee, wacht Johnny. Jij is meneer Speed. Ja, die leeuwskieters is van Pex. Naam, wat van droobetats? Johnny.
12: Estian.
1: Wat van droobetats? Oom Drinkopop heeft een ladiespot gereden met oranje bakkie. Hij heeft in die gaatje gebleven. Goeienaand, Pet en Jody, vertrouw als goed en wel. Mannen, al gehoor van een vrouw met die naam Patricia, met de bijnaam Pukkie Pukstiel. Haar naam spreekt boekdelen. Als je met de Pukstiel wil pakken, try Patricia. Mooi aan voor jullie en altijd lekker om van jullie te horen. Het komt van Mr. Bottel.
12: Zo'n andere woorden, hij voelt straks je om de Pukstiel.
1: Ja. Sam, hier zei iemand, Nancy, maar Sam is verkeerd, dat was Dennis Kniekoppies.
12: Ja, dat was Dennis Kniekoppies geweest, ja. Skeleton. Paridam, goeienaand.
14: Goeienaand, op bed, noem Johnny.
12: Hey, Nancy.
14: Als Ilana hier van Stelbaai.
1: Hallo,
12: Ilana.
14: Ik wou van bed, noem Johnny, praat van Nancy aan bijnamen.
12: Ja.
1: Yes.
14: Wat van dan Ben?
1: Aha.
14: Zie je vliegen, zeg. Wat van Blackie?
1: Ja, ik ken van Blackie zwart.
14: Wat van om spijt?
1: Om spijt? Aha.
14: Perlop.
12: Hé, hey, maar Peert, die moet hier een mooie lip.
14: Dat mag goed te doen, Peert, nam Johnny.
12: Bye, dank je, groeten
1: aan. Lekker aan, Perelup.
12: Stel maar, ik kreeg een lach. Ik kreeg een lach van Sim's handbril gevriet. Party time, goeienaand.
1: Nee, die radio is daar. Ons kan onszelf bezwaarlijk hoor.
15: Maar Medina, ik ken niet uit wie mannen zo vroeg naar het veilighuis toe gaan. Nee. Hij moet toch blij bij ons. Hij schuilt ons nog een aand. Hij is nog amper in de rooi. Ja, ik wil graag weten. Mijn twee vrienden, Pet en Johnny. Wat was jullie bijnamen?
1: Nee, wat
12: ons is Pet en Johnny.
1: Daar heet je dat. Kijk, dat is interessant, Johnny, wat hij nou vraagt. Ik was nog altijd Pet, jij was nog altijd Johnny. Maar die is daar, als ik in die straat loop, was ik Pet en Johnny.
12: Ja, ik is Pet en Johnny en Pet is Pet en Johnny. Zo, Party time, goeienaand.
16: Appa Koosie, daar van Vleesbij, wat is zijn naam? Koosie, maar hij is Appa Koosie.
1: Appelkoos.
16: Ja. Bye.
12: Nou sê my nachie daar. Aan Haarlem. Boetie zwart lewer. Tjant en bille naas voetjies.
1: Bryson Philip April is ingeskakel vanaf een koue mosselbaai sê. En dan het onze groot vriend het weer deurgekom, Jordi.
11: Kijk, Pet, Joey vergeet van Bayern zien. Hij moet zijn goede voeten gaan, die arbeidskunde voor me. Hij moet wel eens gezegd van Bayern, arbeidskunde voor me. Hij meen een speciaal, nou, kijk, Urbans, wat we hebben, Sparno en Blanco, hij was zo Urbans. Toen die mannen proberen voor om ons kunnen te maken, maar na van die boeren, toen vrij boeren, dat we gaan twee paars kunnen maken die, op die goed het. Die met dieren het. Maar toen Bayern zei, laten we maar zo begraven, kaalvoeten, maar begraven en zo. Maar kijk, dat dan moet je nog denken tegen van, ja, hij moet nog, je kan nog vakjaar, nu is het vaker, maar ze vakjaar, ik ga man, bij rugby. Dat was klein lijkt, dus ik kon dan was rugby, man, ja, dan kijk je, dan moet je nog eerst, kijk waar vakjaar, en die mannen, dan moet je van baba halen, gooi je die baba voor het einde, gevaarlijke mannen, mannen wat de man, kijk, onthou, hij man het, was eigenlijk legendes, man.
12: Ja, ja.
11: Je ziet, hij man was, ja, was legendes geweest. Mm-hmm. Zo je zei, Ankel Paco te laat draai. En die mannen, oom is mimmelen. Oeh, gevaarlijke mensen. Zo nee, dankie voor jullie lekker programma's. Absoluut wonderlijk om je nou te kijken, nou, om te luisteren naar jullie. Maar die mensen, mensen in de slaagse naam gaan, maar jullie moeten lekker aan dit.
12: Ja, nee,
11: en, maar net hoe lekker, jullie gaan niet.
12: Ja, ik wil het zeggen met van Palang vergeet, Johnny.
11: Ja,
12: dat is waar ik dan begin aan.
17: Goeienavond, Johnny. Ik zei Johnny naan Pet, want het is een poon waar praat.
12: Waarom, Johan? Is het waar?
17: Johan, Johan. Je hebt al bijna lijfjes tegen mij. We zijn hier, ik weet niet, ik de officer, weet waarvan praat.
12: Zeg, omproon, waar komt proon vandaan?
17: Ik kom hier van Roosborg.
12: Nee, die naam Proen.
17: Oh nee, man, ik was bij jullie verwacht naar Moense Kroon. Ik sta hier en ik was nog eigenlijk, dus het pijn dat het diep is geweest. Waarom, man, dat ik kan zeggen Kroon, toen zei Proen, allemaal zo van Proen tot nu. Dat is een blauw jaar terug. Ik praat van 60 jaar geleden, sta je? Kun je maar bij de onderaanpakken doorgebreid, die eerste... hij is een paar dorp oorkant, die winkel oorkant, die kerk was gewoon zo keisterlijk geweest.
12: Mm-hmm.
17: Nou, waar die karakter was, dat was een rugbyveld, hè.
12: Yes.
17: Nou, pakken dorpse mensen van weer waarvan ik praat van een koers, want jullie praten van bijnamen. Daar was het ook met die rugbyveld, zijn gras gesnij, ons het voor me gezegd om koers raderaan. Dan maken ze een om koers raderaan, gooi, olie in. Die pakken dorpers van hun zalen, zij zullen weer van hier praat. Zal ik van Pakkersdorp, want ons had de hele gekies voor 5 jaar aan Pakkersdorp. En dan hier waar ik nu blij, ons is geboren hier zo, hier waar ik nu blij. Hier was hier oom om Jan Perre mee schaten. Ook zolang hij ook de mee schaten was, hij gaat voor de man. Ik zei, ik wil een praat van bijnaam, man. Maar naast van het zo jammer wat ik nu, eerst Berman, want ik weet het, ik was er nog niet lekker geweest. Of zijn je en dan ook al weer een beetje beter en dan kan weer na aan te doen. Maar dat is bijna goed gedaan met je ogen. En dan heb je een paar de vaak Johnny ken ik.
12: Ja,
17: ja. En ik was nog niet zo dat ik bang was voor me. Ik heb een bijna pak gekregen in mij. Meneer, bijna dankjewel voor het goed zijn jullie van de woord. Lekker aan het woord.
12: Nou, ik wil het daarvan proberen zeggen. Om proberen te praten van een koos ragera. Wat daar niet veel uit gekregen. Zij klong. Nee? Was ook kwestie ragera. Jody, kijk je. Party daar, maar zo. Voetjes. Spooky. Putty blitz. Worteltoenen. Varkjoni. Loop en bekrijp. Feitje. Een platkop. En dan plakken. Dat is zeker kante blank geweest. Feitje een tip. om is weer. En hoe lach is. Ja, ik ken van Tom. Ik heb Tom lach is gekend. Jan Langlip. Skeermuis gesiggie. En vele kindjes. Interessant.
18: Naan, Pet en Johnny. Kijk eens, hij is een ander mannetje. Maar dat zei sommer voor hem ook kleren. Nou sê jy vir hom vrienden, jy, hoe kan jy vir my ou klere tussen die mense sê in die mol? Amal kyk rond, wie's ou klere? Ja, en as die ander man nogal kapok, ek weet jy of in die kapok geleed of wat is, dat het kapok geweertje en hoe kan skiet oor, lullaby.
12: ek het ons vriend gehad, Rendel Javis. Sy skoonpa is en was ook klein oompie, man. Die oompie was klein, sy skoonpa. Hy was sy kapokkie. Hy het sy klein minuutjes. Johnny, kijk hier zo. Moet die van Koos haas vergeet. Hy het die haas gejaag. Toe vang hy hom in die hoek van die begraafplaats in Ladysmith. Borrie pak het altijd de geel pak aan de gang.
11: Ja, ons kind van Borrie pak.
12: Ons kind van Borrie pak.
11: Ja, van Borrie pak ken ons.
1: dan manne, die nieuwe mamas van nou is die regie. As die kind honger is, eet by droonhoedel, sy naam is 2 minutes. Die ander ene is lifty, in die lift gebore. Die ander ene kan nie groei nie. Hy is little one. Goeienaand, manne, bayangs groottone. Daar was ook Jacob Skilletjes. Brian Dikkes. Wat is hy? No Ways. Valerie Voetjie. Flam. Wat? Femity. Femity. Rico Kentucky. Obas Johnny Nees. Ant Gras. Manne wat nooit sal uitsef, mooi aan, dis Neville en Blanco. Neville, jy het nou aan het gras genoem, daar is aan het peens, en daar is aan het skilpad ook. Johnny, jy lach. Sam, jy kan my Sam vraag. Dis die mens wat daar is.
12: Neville, nee man. Nou moet ek jy lach, as ek jou
1: Johnny, sien. Johnny, hier sê iemand aan het gras, aan het skilpad, aan guts, Temban, Billy Boy, Tieren en Banti, Manes, en dan om Jenny Vele. Wat is het, Manes? Manes Eiers. Naand, man, dan ken jullie om Jim Beers. Nee, ons ken nie om Jim Beers. Wat van Stoffel Bullet, Willem Bladzak, Koffiekan, dit was groot ooms op die plaas. Ek geniet die program. Monet Kaap zat in. Ek was kraai omdat ek so maar is. Nou Monet, jy is nou in die Kaap. BJ nou.
12: Hy nou krou.
1: Goeienaand, Piet en Johnny, my ma het my kind opgesaal met een naam wat sy nie ontslaaf van kan raak. Sy is al 20 die naam stak. Tururu. Lach my klaar, een mooi geziende aand. Groete sy Sherlyn. Ja, Sherlyn, sê groete daar vir Tururu.
7: Net Blanco, toe kom een paar goeie name wat ek ontmoet het, die byname was Aswil en Chris Cobbian en die Gauss en Oba's Monkey. Dat was die bezigheid manne wat ek eerste leer ken het, die saan die plekken.
1: Nou ja, Johnny, ons kan nie van die aasvol praat, want
12: ja,
1: ons het ook een aasvol geken.
12: Ek en die kathoed in die winkel. Paritam, goeie naand. Nee, Piet, en nou so kwart oor, ons het nog niks muziek gespeel, ek druk aan vir ons as een bieve nummerkie, dat ons maar weer kan asem skep.
1: Nou ja, Johnny, die byname laat my ook so terugdenk aan my kinder daar, my school gaan daar, en ek denk, ek

0: Ja, nee, Johnny, ons is terug en ons gaat so aan met ons program.
1: Baritem, goeienavond. Nee, daar is een doosje stilte daar, Piet. Maar jy sal moet, daar is hy weer. Baritem, goeienavond.
2: Hartstikke goeienavond. In oude Sina was ook een man geweest. Zijn naam was ook John Amper dood. Zijn het dood. Vrij meter. Is hij nou rechtig dood? Mijn hoekje, bye-bye.
1: Bye. Ja, bij onze klon gebleven. Hij heeft onze bijnaam, kijk je, bijna maar gepast bij hem. Kijk je, hij heeft onze naam Piet Vreeklieg, joh. Ja, jong. Nee, kijk je, als hij jong van jou zei, dat er een buitenkant, ga maar uit en kijk. Ga uit en kijk.
3: Goeienavond, Piet en Johnny. Goeienavond. Man, Johnny en Piet, ik weet niet of jullie

0: Ach, woche, Tani, vieren, Hipsi,
1: Lieber.
0: Bobby, Abi, ein Monkey. Nane an ihn, dass sie vor Kassen nummer um. Alle bleiben einmal auf ihrem Platz. Was für meine Snacks ist, Bobby, Abi und Monkey, die drin, Hips. Und dann komme ich vier in vor Kassen suchen. Frischweilig.
1: So, hulle maak deel uit van die primate, die familie primate. Almal is aap.
2: Johnny Womfani. Revolver. Omdat hy Jan gitaar vir die manier op die gitaar gespeel. Nou ja, Womfani revolver rol. Ek weet of mens dit ook kan noem. Ja, ek dink jy sal hy enigie moet reg lees, Johnny.
1: O, om van die revolver.
2: Hy is klaar nie.
1: O, ek sien nou, om van die revolver, H-O-L.
2: Yes, yes.
1: Omdat hy een paar goeie, o, hy het een rijtersleebehandje gehad. Hy het een venter gehad.
2: Hoe kan mens goeie achtersteven?
1: Een paar goeie, een paar goeie.
3: Pirje, daar is Willem Skolli. Willem Skolli is daar. En Sampat.
2: Huh?
3: Abbe Oubroek.
2: Huh?
3: Jim Kalpens.
2: Huh? Wat toch?
3: Dit is die naam daar.
2: Huh? Oh, oké. Johnny, ik wil gewoon weer horen, man.
3: En Pirje, daar is Willem Skolli.
1: Willem Skolli?
3: Willem Skolli is daar. En Sampat. Abbe Oubroek. Jim Kalpens. Dit is die naam daar.
2: Oké.
1: Pet, dan is a Nick Otter, Boetieske Roes, en dan Sophie stik in een rokzak.
2: Hier hoor ek nou van Vintelint.
4: Ai, hala. Goeiemand, Pet en Johnny. Somtijds gaan ze allemaal niet in die goeie getuie mee. Somtijds gaan we het allemaal niet wat om te doen. Ik geef een wake-up call voor allemaal. Al die Eden even maatjes, voor Pet en Johnny ook. Alles wat mooi is. Julle weet soms, wie weet ons nie wat om te doen nie. Maar ek wil net sê, julle weet, hier by my huis, ne, het ek, omdat ons allemaal kan nie security bekostig hee. Ons allemaal kan nie kameras bekostig hee.
2: Hou vas.
1: Ons hou hy en vas vir die volgende keer.
2: Hou vas, Grootman, jy is heeltemal van die pad af. Awem, as ek nog goed amper vergeet van julle, sê Jolandi. Wat van Willem Bladsak? Speel een number, man. Ja, die number was daar deurgekom.
5: Peter Joe, die is een man met die naam. Om Peter Joe, Hemmanskap, Koek en Baks.
2: My pa, is een bierman, was varkwagger. Nante, Peter Joe, en Peter is ook julle familie. Daar was een oom met die naam Never Die. Hy het sulke groot voete gehad, maar hy is toe later dood. Daar is Spooky Krybek, Pitte, dankie vir een mooi aand.
1: Kijk, ja, daar by ons in Pakkerdorp is Willem, is ek Willem nou weer nie, ander keer had ek vir hom sê, jong, ek het van jou gepraat. Hy is nie Willem Pitte nie, hy is Willem Pittebek.
2: Ja. Goeienaand, Pet en Johnny, Jocelyn en Wayne hier van Nysna. Pet, my meisie is een bijnaam, was Stiks geweest. Ek weet nie waar kom haar auntie aan daar die naam nie. Oom Koffie kan het elke zaterdag ons waterdrom op, kry was stikkend geslaan. Sy tyd was 3 uur in die middag op pad dorp toe. As ons om gewaar, moes ons laat spaander.
1: Het ons al Johnny Veller gehad?
2: Ja, iemand het die van Johnny Veller genoem, ja. Naad, meneer, wat van Kosie Witvoetjies? Oom Nag. Ja, dat is Oom Nag in Blanco. Ou Vera. Laat die slangenvirus jullie vertel, interessante bijnamen. Jan Willetjes, ga niet meer zeggen. Ik moet nog iets toe gaan op slangenvier, zei mijn staansie.
6: Ja, niet om John en om Pit. Je naar Robert, ons twee jongmannen. Wat zijn bijnamen is Armer en Spijker.
2: Blokkie en Scroofie.
6: Ja, niet om Pit en om John en dan heb ik je vriend in Heidelberg. Wat zijn bijnaam is Annerie Sperbeck. Maar zijn noemnaam is Annerie, maar ik wil hem Annerie Sperbeck.
2: John, het lijkt voor mij Jacke Dorp.
1: Lijkt me Jacke Dorp met de Perebeck.
2: Ja, ja. Naand, mannen. Ik is... Johnny, wat staan die? Kusgan. Dagie Stanley. Van die Koude Park Dien. Wat van George Courander. Wat van Val Wangetjes. Pannetje Pankop. Koos Reis. Klink so, die oom het een klomp reis geëet toe hy klein was, aan Duif. Sy sê haar naam verwijs na, sy het altijd met handjes in die lucht gehou. En dan Pietje Eil. Gooi naand, wat van Willie Scully, Jan Otjiebel, aan Gorabok, Koos Wielbeck, Koos 500, die ter boeier was
1: dan. Ek wil het weten, hoe lyk Koos Wielbeck?
2: Nee, Johnny, hulle ken my nie nou nie. Ek skit in my kop as ek van my hulle loop. Hulle nou so maar, ek voel nie die windje as hulle van my my loop. Skeletus, julle stops, groote dave van die ene familie. Dis Molay. Molay wat hy boodskap stuur, Johnny. Jan, ja. Kom ons gaan aan. Wat sê Estean? Wat van Cyril Batjiebeek? Kopdoek. Cora.
1: Jy is nie klaar met Cora nie.
2: Nee, ek is op pad, Cora.
1: Nee, jy is nie klaar met Cora nie.
2: Omdat hy verkeerd gespeel is. Cora Beespoot. Ousis. En die padda.
7: Manne, ek is blij dat hy vark sy naam vark, Johnny. Ek is so blij om te hoor, hy te pak gekryd. Want ek het nog nooit gehoor dat hy man... tweede gekom het die. Ek is so blij vir die man wat omgeslaan. Hy was seker hond.
2: Jy sal
1: nie sê as hy was. Ek kan daar op jou garantie, hy by my paak deur geloop. As al reit, moet nie worry nie.
2: Dan sê moet nie van oom nacht vergeet nie, die tekst oom Jacob Ed, oom Api, eendag was haar hofzaak aan skilpad en aan het gras, het baklei op pad rooi rand voor die huis van oom Api. Toen die getuies was Palak, Bobby Jan, Bankies en dan Kokkie, aan Loel en oom Golly het probeer keer. Oom Detri, het ook gezien, die landros.
1: Oom wie?
2: Oom
1: Betri?
2: Oom Dere. Oom Dere het gezien, die landros in die zaak uitgegloeid. Gegooi, hy het gewoon gesê, hy het die tyd vir die dierentuin nie. Want hou jy nog om Tok, sy donkies, sy bijname, sê hem, ons kan nie daar gaan nie. Ons kan nie, aan die essie, om Tok sy donkies, sy name, ons kan nie daar gaan nie.
1: Die asseblief, los hy bezigheid.
8: Na aan Piet en Johnny, ek is sys Ivan Ravisdal, Kwana. Daar was, toe ek nog op plaagschool gewees, het was haar oom, sy naam was, en Piet Kapokkie. En sy sien sy naam was Henrike Pokkie. En dan is haar appelkap. As die kinders op by hom geloop het, dan skreeu hulle vir hom appelkap, sy kwater en pap. Mooi aan vir julle. Het is lekker om na julle program te luister, hoor.
1: As hy baie dankie. Ek, kijk, die eerste uur is nou voorbij. Nee? Die Pakkelsdorp is het nog nie deurgekomen.
2: Nee, Johnny, ek ken vir appeldap. Ek sê, hoe sê jy appelkap? Ek ken vir appeldap.
1: Hebben we een song geweest? Nou, ons ken nie die woorden van die song. He. Maar hy denk het so gemaakt. Paparumba, rumba, hey papa jou, coconut, papa jou, hey papa jou. Nou, ons noemen zo. Paparumba, hey papa jou, appadap, appadap.
2: Ik zit nou wat denk aan baitje. Wat zo'n baitje dan? Een Pakkelsdorp, John.
1: Swaibaitje.
2: Swaibaitje, ons het langklaas van jou. Ik zie Swaibaitje niet bij die winkel ook.
1: Om Gert Kwa.
2: Gert Kwa. Sê Peter John, ek is ingeskakel, sê hy Reno Wembe van Asla. Wat van Jan Tier, Pop Adder en Mamba? Wat nee, van Jan Pins?
1: Gevaarlike manne, hy Pop Adder en Mamba.
2: Ou volborde. Hy het seker baie geëerd, hy ou, ne. Goeienaand Peter John en Albertini as ou. Hy is so skraal ookie, sy bijnaam is Koupert. wat van Bobby Jan Bankies en Ronnie Klip? Ook Ivan Blanco en nog die pot soppe ook. En Sanna Sterkoffie, vraag maar vir die ghost. Naan sê, ek weet van ons en die schaad is altijd zwart. Dat noem hem ook vet lampie.
1: Pet, was wel een ouder roepen?
3: Ik denk dat is veel heel ook nog.
1: Wie?
2: Wat?
9: Pet en Jordi.
3: Bedrijf is veel heel ook nog.
1: Veel heel. Luister, we gaan nu een beetje huil roepen, is 9 uur. Ek en Peter gaan eerst net een blaaskans, die vat, ons is nou nie weer terug. Met die rest van partytime, en ja, hier is die partytime mix.
2: Ja, nee, maar Johnny, ek moet om, nou wie, die bijname, het my nou so dier mekaar.
1: Lijkt me, jou partytime mix het ook nog een bijnaam.
2: Ja, nee, ek moet
1: maar ek sê, dus die ding, hy antie wat haat aan die dierentijd, maar is aan kokkie. As ek die afkorting van kokketiel.
2: ja, nee, ek denk, ek gaan hier eenetje weer spelen, man. Ons spelen hem weer.

0: Nou julle sê ons wil nou daai mix laat aangaan. Maar soos hierdie boodskappe instroom hier, sal ons nie baie musiek kan speel nie. My een teleurstelling wat ek net het is, die pakkeldorpers kom nie lekker deur nie.
1: Ja.
0: Maar, moet nie worry nie. Ek sal hulle so kwarrel by kwarrel, sal ek so opnoem. Boy Machumba. Steven Katty. Willem Warmbrood. Chunky.
1: Chunky Charlie. Iemand sê daar so goed, maar dit is alweer by te orde, Johnny.
0: Pim Pan, Nannies Poepies.
1: Johnny, jy is ook moeilijkheid, hoor. Jy is ook moeilijkheid.
0: Ek moet nou weer katvoet van my nans loop. Maar so uit, ek het hulle maar nou klaar. Het ek hulle klaar.
1: Hulle was so familie, en hy was so familie in Ladysmith geweest. Die motorkoppe, Johnny.
2: Goeienaand, Piet en Johnny, goeienaand.
0: Christina.
2: Is Christina hier. Ek luister, ek kreeg sommer lak. En jy weet my, ek is van Zouwaar, ek kon nou nie die bijname noem. Maar ek ken een bijnaam, drie broers, is Kersie, Kassie en Boetie Kom Lee. En daar ken ek ons nou hy bijnaam. Wat, ek weet vandaar toe nie of het bijnaam is of wat die. Maar die oma is lief om op een bicycle te rij, hulle het vir hom gesê, Poereri.
1: Pet en Johnny, julle die bijnaam gehoord, 10 rand skaap.
0: Hou gauw vast. Die drie name, pas by mekaar. Nee, Boetie Kom Lee, en blaas dood die keers op die kassie.
1: ja. En aan Pet en Johnny, wat van, van die aanluise hier op Slangervier, en daar in Riversdal. Goeienaand, het julle gehoor van die bijname Pietie Kropduif, Jan Haal en Letty Blikkies. Naand sê Jan Penny Bles en Freek Frillebek.
0: Maar ek het ook nog iets op haar gekregen.
1: Johnny, kijk gauw iets op haar, jy afkom. Het een lang en skraal vriend, Tribus, afkorting vir in Rebus, ons kan niet alleen. Ik zie iemand staan daar zo.
0: Jan Tumpa. Aan zoon. Poer. Eendvoete. En Klein Beersbek.
1: Wat was daar die gilling? En Colin Baitjes zakken. En Amy Gebouwtroffel neers. ja.
3: Goeiemorgen luisteraars, goeiemorgen allemaal.
1: En dat is die voor ons nie?
3: Nee, om Piet en om Johnny, ik is van Pakkelsdorp. Ik ga niet jullie program. Nee, gooi om. Ik ben net voor Pauline van Kaapstad, ze is in veilig rij morgen Kaap toe. Nee, ik hoor Pakkelsdorp het nog in dieren kom, is ik Elisabeth Bleren van Nudenpak.
1: Oké.
0: Henry Valsteretjes, Pompoentant, Frans Parra, Sarah Bolnes, Polygate Oe.
4: Haskoos Tante, Sikui, Angie Sikui. Hier bij ons is bij een naam in Heidelberg. Hier is een makke ook, Angie Makke. Sarge Sikui. Hier is een Siepertok. Ik weet niet wat zijn naam al is. Maar zoveel andere skulpen.
0: Mijn kop is al zeer gelag.
5: Naan Piet en Johnny weer. Wat zijn jullie van Mariola? En van Sarge Baardbek?
1: Ik vraag iemand wat van Pietiebek, Johnny.
0: Die is Pietie Flamming.
1: Goeienaand allemaal. Jullie laat me terug. Dan gaan alle ons pakkels op zijn bijna maatjes. Speel me ons voel. Jan Blerry. Johnny, wacht nou, man.
0: Faber.
1: Hij is ook botsie. Titi. Poen. Mietje Haas. Ons bid vir Tazen. Mooi aand. Moenie my naam noem nie. Ek dans nou baie lekker met krikke daar. Jody. Jody.
0: Ons weet dit.
1: Naadmanne, ek is daar kon in Barks opgegooi. Hierdie manne is reeds huis toe. Jan Totteror. Jacob Skilletjies en Sim Willebees. Jy het gespander as hulle aangekom met goeie naam. Die Barks was waar die groendakkies nou is. Iemand noemde daar, eerst aan praat het van Kopdoek. Oja, PNJ, Ansana, Asbak. Hi PNJ, wat van Flip Windjie? Weet ek maar baie wind gemaakt.
0: Op my was maar.
1: Wasie. Anna Tarantaal en Piet Knipmessie van Oudtshoorn. Ek het in Suikerstraat geblei, sê die persoon. Kom ons hoor gauw.
6: Jai, wat is jy?
7: Hi, Naan, Piet en Johnny. En nou julle nog wat hulle van meneer Afkie en noem het Oupada en van meneer Rudolf, ou Kraan, Ol, of...
1: Ja, nee.
7: Ja, maar iets soos hy, man. En nou julle nog ou Rudolf en ou Afkie van Hoorschool Pakkelsdorp. Ek is een oud Pakkelsdorper, man. Maar ek blij net nie meer daar nie.
1: Nee.
0: Kijk, ek blij nie meer daar nie.
1: Dis die kraanvoelie. Dis aasvoel. Hi, Andena. Andena, hoorstoepies. Sy kinders was appelpeer en limoen. Goeie naam, Pientje, Johnny, so lekker lang.
0: Wie nou. Was Andena, hoorstoepies? As jy aan my klap, lees een buit op.
1: Oh, yes. Wat Andena, hoorstoepies gesit het. Yes. Goeie naam, Pientje, en Party Time. Siblings en grootbraak moet jy iemand sy bijnaam ken as jy by jy rechte adres wil uitkom. Moeder, Poppy, Boetre Siggie, Rubber, Windjie Wai, Mol, hy het net een groot tand gehad en nog vele meer. My oom was Louis Juris, was beeshard en groot lieg. Manne, die man kon die waarheid verdraai. Hy het so gelieg dat die mens soms gewonder het of dit wat jy met jou eie oor gesien het die waarheid is. Hierbo het ek Floetjie, Slapchips, oom Haas, Maggie, oom Kees, Leetjie en Klaas Donkietjie ontmoet. Maar Kurt, Sissel, Wessel en Esther Tarantaal kom in met Brakse bijname Party Time. Groete sê Serabit. En dat ek verbeel my Mietje Haas was aan Pakkels. Ja. O ja, en Jacob Saloot. Jory, kijk jy? Jacob Saloot wange. Angie Beeslip. Naan sy manne, wat van Koekemoeroom? Koekemoertoon? Ey... Daar in Silstraat in Blanco het hy die blarepens geblei. En Nendo Loos' bijnaam was Glasekas. Wat van Wiki en Jaden Blikkies? Wat van Langgees Koepel en Kai Pitiket en Blitz en Simbamba? Goeienaand, julle twee. Daar muis, dat is my ma, witkoei, zwartkoei, Facebook, lach my klaar, Johnny,
0: ach nee man, nee,
1: ons is in die moeilikheid,
0: hy jong loop jake dag af by my,
1: ons is in die moeilikheid,
0: hy wil my net dood maak, maar ek ga nou sê,
1: Eina Nox,
0: ek ga nou sê,
1: ja,
0: Estian sê, basis snodjos, ek is klaar die moeilikheid.
8: Nou, Piet en Johnny. Piet, Johnny, hy is ook een opa was daarop, maar hy was ook meer met ons. Op David Kijkenpik. Toen hy oom het kwaad geraak, het hom gesê het op David Kijkenpik. Ken jy hom nog?
1: Ja.
8: Dank je.
1: Goeie naam, Johnny en Piet. Ek onthou nog om Jacob Oubrood. Slapduintje. Jacob Skaapkop. Hannes Voetjes, Jan Zwartkop, ek geniet die program Koekie Hofman daar uit de koue Heidelberg uit. Dan Party Time, daar is nog Cementkop, Kipkop Kaki, Blakeroore, Botternees, Slikas en Tetkop.
0: Slikkers.
1: Ja, slikkers. Nou, Johnny, weet jy wat vir my altyd interessant is van 'n bynaam? Kyk, jou gewone naam. Het jy mos van jou ouers af gekry? Maar 'n bynaam kom ons van iets af.
0: Dat kom van iets af, ja.
1: Iets wat jy of gedoen het, of iets wat gebeur het, of iets wat jy gesê het.
0: Iets wat jou oorgekom het. Of iets wat jy nie kon gedoen het. He. Of iets waarna jy lyk.
1: Ja, wie dan hier, Johnny, die dame wat ons noem, is ou...
0: Ja, dis
1: mense wat ons nou al voorheen
0: gegaan. Van kindsbeen af, ja.
1: Dis, en baie van hulle onthou ek uit die dag van hierdie musiek af. En ek wil die luisteraar net weer so 'n bietjie terugvat na daar waar ons was.

0: Kasifuta.
1: Ik heb nog een kind.
0: Je hebt nog een kind, Kasifuta.
1: Ja, ja, ja, nee, kijk nog voor die gangster.
0: Nou, volgens daar komt. Nou, daar het gebleven om Koos. Tjootje.
1: Koos Tjootje.
0: Maar de andere bijna was Koos Pieretjes.
1: Ja, ja, yes, yes.
0: Nou, hij zei klok wat zijn naam was. Dossie. Kalleboy. Oh, bye. Winston. Ik weet niet wat was Winston. Maar hij klonk het ook bijna van die man.
1: Whitey. Is Whitey niet zijn zin?
0: Ah, nee, Whitey. Nee, Whitey. Whitey was Obu Dasi van Sunny Dasi.
1: Nee?
0: Dan. Abby de Rooibeke was moeder. Nou, moeder had een boyfriend gehad. Toen hulle die boyfriend met die mes gesteek. Nou jy vir moeder vra wie is haar boyfriend. Haar boyfriend's naam is Mesbek.
1: So hulle doen.
0: Hulle doen was in Bek.
1: Johnny, kom ons terug. Die gangster sy iPad try not to play the fool. Ja nee, ons is by dit, dan sê sy die trane loop. Nancy P&J, wat van Koos Lele? Om Jan Slapslaai. O ja, hier is nog een gezichtje zonder liefde. Lijkt altijd zo verleen voor wees, sê Serabit. Goeienavond, Pet en Johnny, weet van twee Marai, Koei, en die ander in is Klaas doodlig. Mooi blij, sê die persoon. Goeienavond, meneer. Pex was Koos Haas. Ander is Tikiebek. Semi-Korantje.
0: Semi, dat is ook semi-baster.
1: Ja, ja, yes. Jan Neesbeiter. Ik ken een oorbeiter. Patrick Doektoon.
0: Is Patrick Galtoon.
1: Ja, hier staat Doektoon, Johnny. Koosobek. Een botsie van hem, man. Was dat die een klonk als ook even, Johnny?
0: Een romantie fijne broodje.
1: Nancy, al gehoor van papierplaten. Als het ouwens, als die ouwens voor hom roep en hij hoort niet, roep hulle om papierbord. Mijn nachtse bijnaam was Kleinmeis. Zij het in die nacht opgestaan om kos in die potten uit te steel. Joh, knappie.
2: Oké, ik ga maar over jullie twee zeggen. Op Pet en om Johnny. Op die domme tafel. Het ik me zo'n nieuwe bijnaam gekregen. Ik heb me zo'n verleden jaar. Dat ik bij de grijnen gewerkt bij die werk. En dus nee, ik me zo'n ja, toch van mijn kind aan behaald. Op mijn grijnen. En daarvan had ik me nog een doop op die domme tafel. Op grijnen bek. Ja, nu om Pet en om Johnny is nog op. Policeman, wat zijn naam Tolly is, hij is nog aan dienst in de politie voor en bij Heidelberg en help. Ja, Pet en Johnny, en dan heb ik nog een bijnaam bij de politiestatie, is een sant, maar ik call hem
1: wat call hem dan?
2: Tolly.
1: Maar jij hebt het moest nou al gezegd. Jullie gehoor van die wielbekken, joh. wat zei Estean?
3: Ja, Johnny, nee. Die wielbekjes. Hij blijft net die boek aan mij niet staan. Dat is zeker nou die laatste wielbekjes. Of van die rechter wielbekjes. Maar die laatste wielbekjes blijft net die boek aan mij staan. Hiermee waar ik blij. En hulle was gister weer so rooi gewees. Die mense ook so, jy weet, omdat die naam Bekkies is, is hulle ook weer neem mekaar. En hy ander oom Plonkas, hy was ook my ex-koonpa, dat so my ex-koonpa gewees het. Ek praat nou van oom Plonkas, haar van de Allee Straat, as jy dat nie van een ander oom Plonkas praat.
1: Ja, ons ken ja,
0: geen Plonkas. Gierke. Gerike. Pet, dit is altyd. Is ons 'n stilte tyd?
1: Ja, ja, nee, Johnny. Johnny. Is dat die Rooibekker Johnny's familie zijn? Sê die boodskap. Johnny, dat is gewoon die paardjes gewoon lees, man. Hier bij ons kan die namen noem nie. Die pa is groot lieg en sy sien is klein lieg. Jan Doodbeid en Koos Blauwbos en Langman en Jan Kas. Ja.
4: Dan Peter Johnny is Ronald Brenners hier van de Eerste Hongrie. Veel verheerlijk, Peter is mijn geliefde. Lekker nummerkje alsjeblieft, dank je.
1: Oké, ja Johnny. Ons
0: ja, stilte tijd en onze harte gaan uit naar onze families, onze vrienden. Wat voor een oopgraf gestaan het. En bijzonder ons daar voor Jason sê, Jason Stanley sê, sterkte voor jou, met die ingaan van jou pa. Ons het kennis geneem daarvan. Sterkte daar voor jou, die familie, allemaal daar in Oudtshoorn. En ons wens julle alle sterkte toe. En dat gaan een lang pad vat om genees te word. So, ons dink aan julle, ons dink aan allemaal wat voor een oopgraf gestaan het. En ons dink ook aan allemaal wat vanavond by jou siekbed staan, wat nie weet waar hulle hoop vandaan sal kom nie, en ons gebruik hierdie tyd om vir hulle te sê, ons dink aan julle, en ons is met julle, en ons speel graag vir julle een lied, net om vir julle 'n bietjie te troos, en vir julle te sê, ons is daar, ons dra julle pyn, en ons, al ken ons nie die gesigte nie, maar ons voel aan, almal se hartseer en pyn, en dit is waar ons hierdie paar minute wy, hier op Party Time.
1: Ja, nee, Johnny, van my kant af wil ek dat net vir die volgende persone wat ek het een paar boodskapjes gekry. Daar uit Oudtshoorn het Jolandi vir my boodskap gestuur. Sy sê, baie goeie vriendin van haar, Frana Mitchell, het ook afgesterf gister. En dan sê sy, ons moet net onze medelee oordra aan die Mitchells daar van Calitzdorp. En dan sê sy, ma, is vandag 10 jaar gelede, is sy oorlede. Dit is Jolandi daar uit Oudtshoorn en ons sê vir hulle almal wat hartseer is, net sterkte. Dan het Florentia, die PA, sy het my ook een boodskap gestuur om te sê, haar pa's sister is gisteravond afgesterf. Nee, dis nou verlede week al. En sy het toe nou, dit nou goed gedink om vir ons een lied te stuur. Wat sy wil hy ons moet speel gedurende hierdie tyd. Die lied se naam is Look For Me. En dan Tanya Goodman Sykes is die kunstenaar daar. So ons wil vir almal wat hartseer is sterkte toewens.

0: Ja, en ons hoop hierdie lied het gedoen wat ons graag wou hê hy moes doen.
1: Ja, nee, Johnny, kom ons gaan aan met ons boodskapies. Wat van Dominee, sy bijnaam was Overtime. Hy het gehou van lang preek. Moenie tot die lang nie sy bleskop vergeet nie, Johnny. Ja, meneer, daar was nog die klopse ook. En dan sê sy, Jan Blinkbeck, hy bleed die welie. Naant PNJ. Naam is Dion, Andries Stikkiebeck, Jan Worteltoon, Jan Haas, Kosi Bigbeck, daar is nog meer mooi aan. Dis een Pakkelsdorper.
0: Ja,
1: Jordi.
0: Dis een Pakkelsdorper.
2: Hi, Piet en Jordi, ik vergeet van mijn nacht. Sister Piet, haar George en haar familie. Ik wil niet, ik wil niet die naam van haar moeder een lekker rustige aard heeft.
3: Ja, nie om Piet en om Johnny. Ek het een broer, de Anikan van Mosselbaai, is ambulance-driver daar. Sy rechte naam is Mario George, maar hulle kool om in Heidelberg soepie. En dan sy een collega, as Deborah Roberts van Heidelberg, is ambulance-driver. Maar hulle kool om stress.
1: Ja, nee, dan het daar een boodskapie tegengekom. Baie mooi lied van Anna en ons is blij jy dit geniet. Daar was Saartje Waldeif, Cookie Vis, Danny Dikvingers, Oom Toon, en kijk, wie is die boodskap?
0: Cookie Hofman.
1: Dankie vir bemoediging. Blanco United het vandag afskeid geneem van Dominique Fortuin, sterkte aan sy moeder Emily. Sê mestansie. Ja, nee, sterkte ook daar met die familie daar in Blanco. Ja, nee, Johnny, dit lyk vir my, ons is aan die gang en soos ek sê, ek geniet die program verskriklik baie vanaand. Ek ben ons het al hoeveel episodes oor byname gehad, maar geen program is nog dieselfde nie.
0: Season 5, episode 19.
1: Jy sien die ding is die wat vir my altyd so interessant is van een bijnaam. Ek weet dis my bijnaam, maar ek wil om jy hoor nie.
0: Nee, ek wil om jy hoor nie. Soos Pocket wat jy sy eie naam ken nie.
1: Ja, en iemand het net al gesê hierso, ek denk as Sarah het wat gesê, as jy nou na een plek toe gaan en jy gaan soek aan een persoon en jy noem hom op sy rechte naam, gaan die mense nie weet.
0: Ja, soos ek wat as kind het amper pak gekry by een ander oom toe ek voorbij hom loop. Nou, amal praat van die oom en amal sê en toe ek voorbij loop, toe my maat my moes geleerd meneer, dat jy groet en groot mense voorbij kom. Toe sê ek, goeiemiddag oom modderbilletjie. Toe moet ek hardloop, want toe is die hele tijd manse bijnaam. En ek het dit geweet die.

0: Ja, nou so kwart voor 10 is ons kyk op 1 FM en geselsing van Pet & Johnny en intussen het ons aangesluit het, hartelike welkom en ons geniet ons nog steeds gehad het uit hier in die atelier.
1: Goeienavond Pet & Johnny, ek wil net voorbring van my sisterse seun wat op pad is van met die sewes rugbys van onder af. Alle maar net veilig wees op die pad en God is met hulle. Het kom van sy antie van Marie, van Sierbrak, Mariette.

0: Ja, maar het ons glo dat alles goed gaan afloop en dat hulle veilige rit sal hê.
1: Goeie dan om Peter en Johnny, daar was 'n oom wat altyd na vark misgeryk het. Ons het hom oom Frikkie Varkvel genoem. Naam Peter en Johnny hier in Blanco is 'n boete M-kop. Ek ken vir boete M-kop persoonlik. Boete Spekkop, ek ken hom ook. En boete Fomboy. Alle boetes.
2: Ja, maar... Na school net was ik had bij ambulance geweest en iemand is bij ons slagbal also en ik weet niet wat het gebeurde. Ik was ook maar op school zo Johnny geweest. Ik heb het al genoemd. Zoals blitz kom ik aan bij die bol uit en had die bijna een vlak als ik terugkom. En tot vandaag toe mensen wat me keer, ik weet niet waar je naam uitgelekt is. Nou mijn man en mijn vlak als. Maar nou die aand ook, donderdag aan, dat ik die mannen gaan afleiden aan zijn verwonding. Zien ook een oom in een grijs bek en zijn haren is grijs. Noem mij ook vlakkaas. Ik wou nog stoppen, maar ik kon niet stoppen, want die is een redding achter mij. Toen woonde ik, waar kom hij ook aan hij naam. Ik ga hem weer krijgen. Hij werkt bij Go George.
1: Dank je vlakkaas. Als weg van die hoeders af.
3: Hi, goeienaand, Piet en John. Hier bij ons is een meis, een oogies, een bom en een styles. Mooi aan.
1: Om Piet en John, daar komt enige man bij die werk. Hij zoekt toe aan die baas. Hij vraagt of bro Seep daar is. Maar zijn naam is Iep.
4: Naam Piet en John, dat is weer Sissie van Ravensdal. Ek en my man lê nou so lekker lê en lag hier so op die bed. Ek sê vir hom, jesse, daar is daar een baie te sê van die Janne, nee, die klein, die noemnaampies van die Janne. My man se naam is ook Jan. Sy sister het omgenoem ook Jan Broekie. En sy zwaar het altijd vir hom gesê, ook gal.
1: Ek het gewonnen, Jan wie is hy? Dan, al die koppen bly in Blanco.
0: Jan, het klink so.
1: Kleinkop.
0: Kan je kleinkop hier
1: M-kop. Ja, ja, nee. Die koppen blijven allemaal daar in Blanco.
2: Hij heeft dan Piet en Johnny. Ik wil weer van deze naar. Als Ronald die zo... Als is de Piet. En sister Loon.
1: Wat is sister?
2: Ik moet zeggen, ik krijg een dag van die werk af. Met een Toyota Tough Bucky. En de man komt in een bicycle. Hij kwam vooraf en ik heb pad van hem. Hij komt op. En hij raakt van vooraf en ik zoek die man. Als een nood, ik worry om de politiekantoor te gaan of wat. Als een na, nee, die man achter op die bakkie. Hij is in ieder geval. Ik wijk naar één kant.
1: Ja. Nee, daar ene keer zeker per ongeluk weer daar tegengekom. Dankie, mannen, voor die prachtige lied. Rij veilig, rij zo'n sien morgen in die kerk. Of elke nou om of haar eie kerk, sê Antie B. Hier is nog een in Blanco. Jonathan Polka. Moet niet vergeet van Oukop van Blanco nie. John, lekker die Blanco naast is ingeskakeld. Ja, luister, zo van Blanco gepraat. Volgende saterdag die 10de is dit die VGK Blanco se jaarlikse bazaar gedurende die dag en dan word die bazaar die aand afgesluit in die kerksaal waar ons dan ons program lewendig sal uitsaai. So indien u dan vir Pet en Johnny en vir Klein Koppie en vir Paul wil ontmoet, kom gerus saterdag aand Blanco toe. Toegang daarso is gratis. Ik kom net, ik kom gee jezelf een lekker tijd en ik kom gesels en ik kom neem sommer deel binnen in die draadloos aan hierdie programma. PNJ, wat van Rooijan, Kalfi, Haskop, Blompot en Jan Eventjes.
2: Eventjes,
0: ja,
2: man is een stadar,
0: joh.
2: Ik ben Johnny, ik heb een koffie. Ik ben Johnny, ik heb een koffie. Ik ben Johnny, ik heb een koffie. Ik ben Johnny, ik heb een koffie.
0: Ha? Sister Piet, jy het die boodskap gekry.